0: autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
4: De 1395 AM
5: is er even niet.
4: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
5: Nu
4: op 1098.
5: En via de digitale kanalen.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is, maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Wee, wee, wee, wee. Raven Shine!

0: 3 AM.
1: De Bee Gees hadden wij het 71. Don't Want to Live Inside Myself. De Scorpions uit 65 daarvoor. Baby Baby Balla Balla. En de eerste was van de Rubettes. Little Darling, hit in 1975. Een spijt op dans.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: De laatste was van Jacques Herp. Het was zijn eerste hit in de tijd. El Toreador uit 1970. De Easy Beats daarvoor. Friday on My Mind uit 66. Die moet je op maandag draaien natuurlijk. En Eric Clapton was de eerste. Willie and the Handjive uit 1974.

0: donderdag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

dit is hem. Seabreeze AM. Paulinka hadden we uit 1973 met Flashback. De Circus daarvoor uit 1965. De carnaval is over. Het moet nog beginnen. En de Dolly Dots, dat was de eerste. Roller Skating uit 1979. Een typische...

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
4: Goedemorgen.

0: Mooie liefdesduet uit 1989 van Kylie Minogue samen met Jason Donovan. Especially for you. En ik draai het ook speciaal voor de luisteraars van Radio Seabreeze. Dan kan Martin van Kampen. Maar vrienden, het is 8 uur geweest, dus jij het bed. En dan zeggen we tegen jou...
1: Good morning, good morning. Sun beams, smile through, good morning, good morning.
0: Het is woensdag, straks om 12 uur de week doormidden. Maar voor die tijd nog een aantal lekkere programma's. Nu tot aan 9 uur het programma eruit. Met 20 over 8 de nieuwe Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 de uitslag van de Morgenster.
1: Goedemorgen.
0: En heel veel lekkere muziek. We gaan maar eens beginnen met nog een duet. Mark Almond samen met Gene Pitney. Ook ergens uit de jaren 80, denk ik zo. Lekker hit hoor. Dit is Something's Gotten Hold of My Heart. Goedemorgen, fijn dat je luistert.

Het jaar was 1989 toen dit nummer uitkwam van de Amerikaanse zangeres Robin Beck en Jordan The First Time. Straks opgave morgenstem, maar we gaan eens wat Nederlands verstaanbare muziek draaien van Bloem. En misschien herken je het wel toen je net verkering kreeg en je alles nog even aan je moeder moest vragen. Dit is 1980. Bloem.

0: is de hoogste tijd voor de aanwijzingen van de morgenster van deze woensdag. En we zoeken eigenlijk twee mensen. Want onze morgensterren waren een Britse duo bestaande uit een echtpaar. En ze waren eerst deel van een viermansformatie van twee dames en twee heren. Maar in 1985 viel de viermansformatie uit elkaar en ging ons echtpaar door als duo. Wel zongen ze voornamelijk country nummers en ze woonden enkele jaren in Hollandse Rading. En de zanger van het duo overleed in november 2020 op 71-jarige leeftijd door abdominaal aorta aneurysma. En dat is zoiets als een verbreding of uitstuppeling van de slagader in de buik. Wie zoeken we? Straks zo rond 20:20 gaan we natuurlijk kijken wie die twee zijn.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

Sandra Kim, ze is vooral bekend als jongste winnares ooit van het Eurovisie Songfestival met het lied J'aime la vie die je nu hoort. En ze was toen 13 jaar oud. En daarmee bracht ze België in 1986 als eerste en tot nu toe als enige overwinning van het Eurovisie Songfestival. En daarvoor hoorde je uit Friesland Maywood en Give Me Back My Love uit 1980. Nu muziek van The Beatles. En we gaan terug naar 1969. Dit is Kid

0: Get Back van de Beatles. Ja, het stond op hun laatste album. En dat heette Let It Be. Een nummer werd geschreven door Lennon en McCartney. En je hoort ook voornamelijk McCartney zingen. Maar het is de hoogste tijd voor het oude nieuws. Ze zit al het puntje van haar stoel. En dan bedoel ik, ik zeg het altijd tegen haar. Goedemorgen, Aria, voor het oude nieuws.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb een aantal nieuwsberichten van diverse decennia. 1999. De NAVO treft tijdens bombardementen per ongeluk de Chinese ambassade in Belgrado en doodt daarbij 3 Chinezen. De misser leidt tot hevige protesten in China. Oorzaak van de misser was een verouderde kaart. 1998. In Californië presenteert Apple Computer Incorporated een nieuwe alles-in-één computer. De eerste iMac. 1995. Jacques Chirac wint de presidentsverkiezingen in Frankrijk van Lionel Jospin. 1952. Eerste concept van een chip voor gebruik in computers van Jeffrey Dummer. 1946. In Japan wordt Tokyo Telecommunication Engineering opgericht. Het bedrijf bestaat nog steeds. Heet nu Sony. 1945. 2 dagen na de capitulatie van de Duitse troepen wordt NSB-leider Anton Mussert gearresteerd. Na een proces wegens landverraad wordt hij op 20 maart 1946 ter dood veroordeeld en precies een jaar na zijn arrestatie gefusilleerd op de Waaldorper vlakte. Tot zover het oude nieuws.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

mateloos populair waren ze in de jaren 60. Gary Scott en John Walker, oftewel de Walker Brothers, en Make It Easy On Yourself uit 1962. En Make It Easy On Yourself, oftewel maak het makkelijk voor jezelf. Ik ga het je makkelijk maken, want we zijn nog steeds op zoek naar de Morgenster. En onze Morgensterren, want het was een duo, een echtpaar, maakte eerst deel uit van The Guys and Dolls. Nou, meer ga ik niet zeggen. Wie het zijn, je hoort het straks naar deze. Van de Nederlandse band The Nits. Een opname uit 83 van het album Mosques. En dit is Neskio.

Ja, zoals je hoort kunnen ze goede muziek maken in Nederland. De Nederlandse band de NISC. Nits, moet ik zeggen, sorry. Van het album Omsk uit 1983 en het nummer werd geschreven door Henk Hofstede. Maar we zijn toe aan de morgensteen, want ik ben al een beetje laat. Maar ja, ach, het maakt allemaal toch niks uit. Wie zijn nou toch die morgensterren? Wij zoeken vandaag op de woensdag Grant & Forsyth. En had je dat goed, natuurlijk krijg je van ons dat applaus. Dat heb je verdiend hoor. Absoluut, absoluut, absoluut. We gaan een nummer van hun draaien. Ze zaten trouwens eerst in de Guys and Dolls, dat weten we allemaal. Maar die ging toen uit elkaar en toen gingen die twee als echtpaar nog door en als duo. Maar ja, helaas, ze bestaan niet meer. Want zoals jullie weten is Dominic Krent in 2020 overleden. Maar we gaan wel een plaatje van hun draaien uit 1990. En dat komt van het album Country Love Songs. Het origineel kennen we van de Tumbleweeds, maar ze hebben het ook gezongen. Dit is Somewhere Between.

Nou, dit moet in de gulden tijdperk opgenomen zijn. Ja, dat kan ook niet missen. 1974, Lisbeth List en Kinderen een kwartje. Ja, toen kon je nog voor een kwartje in de draaimolen. Tegenwoordig, wat zou het gaan kosten? Misschien wel een paar euro. Nu, richting Duitsland. Een Duitse zangeres. Van haar album Sehnsucht ist unheilbar. We gaan terug naar het jaar 1986. Een mooie zangeres. Lekkere muziek gemaakt altijd. Dit is Stimmen im Wind hier op Seabreeze.

0: gone. And now all I want is a smile.
1: Neil Diamond uit die mooie film The Jazz Singer. En daarvan een van die titels is deze, Love on the Rocks uit 1980. Heerlijke muziek op de vroege morgen. En wat het zou een dag zijn zonder liefde, kunnen we ons toch niet meer voorstellen. Nou, 1968, de vierde single was het van The Love Affair. En dit is A Day Without Love.

0: Ja, en dan klinkt de eindtune alweer, want het is bijna 9 uur. Kan er ook niks aan doen. De tijd tikt gewoon lekker verder. Want hij zit alweer klaar. Mijn vriend en collega Elibeth Maathuis aan de andere kant van het nieuws. En heeft weer hele fijne muziek in meegebracht. Dat heeft hij mij verzekerd. Dus lekker blijven luisteren naar dit station, Radio Seabreeze. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Ik bedank je in ieder geval voor het luisteren. Ik ben er aanstaande zondag weer tussen 12 en 2 met het programma Music Memories. En mocht je dat niet horen, dan hoor ik je graag volgende week dinsdag en woensdag weer. Morgen is dit programma er ook weer. En dan zit op deze stoel Anne Zijlstra.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: 5, 4, 3... 2-1.
18: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
19: The greatest music ever made. Classic hits.
20: Seabreeze. Seabreeze AM.

Geen formaat voor de kindermuziek het deze woensdag met Creamfield en Cook en Don't Turn Me Loose, een hit uit 1972. Welkom en tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door die mooie muziekjes. En hij was natuurlijk ook weer vanmorgen vriend en collega Wilco Roodnat met het programma eruit. En ik ga door met Spargo, One Eyed Affair.

I'm Not So Tough. Een nummer van het album Word of Hurt. En dat komt uit 1998. En de zangeres natuurlijk herkent Ilse de Lange. We gaan naar 1960, Nederlandstalig. Corrie Brokke en Milor.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

Zijn eerste solo-hit na zijn breuk met de Belmonts, want daar was hij deel van uit. Dion, in 1960. En we blijven in de jaren 60. The Beatles, I Wanna Be Your Man.

Eigenlijk hoef je natuurlijk helemaal niet te zeggen wie dat is, want dat weet je natuurlijk. 1960, I'm Sorry, Brenda Lee. En we gaan naar Frankrijk. Prends une rose, Guy Mardel en Chantal Goya.

Marcel en Chantal Goya. Prends une rose. En we gaan naar 1966. De Spencer Davis Group. Give me some lovin'.

Al Shannon en Runaway, 1960. Ja, ik zit een beetje in de jaren 60 vandaag. En dat bevalt me heel goed, moet ik zeggen. Net als met deze. The Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Het kwam uit in 1966.

hij blijft het altijd een feestherkenning. Die nummers uit de jaren 60. The Walker Brothers and The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou, dat valt wel mee gelukkig. Dit is 1967. Waterloo Sunset. Ken je ze nog? The Kinks.

0: Robert Humperdinck, Release Me. En tja, ik was vergeten dat het al zo oud was. 1967. Jongens, wat gaat de tijd dan toch snel? En dan denk je, ach ja, nog niet zo oud. Nou, zeker wel. Net als deze. Ramses Shaffy, 1966, met zijn fameuze Sammy.
1: Sammy loopt niet zo geboren.

van de jaren 60 naar 1971. Dit geweldige nummer van Harry Nilsson en Without You. En we blijven in 1971. Greyhound, weet je nog? Black and White.

dat hij had gezegd. Que será van José Feliciano. En ik kijk op de klok. Ik moet opschieten. Want de koffie staat te pruttelen bij Tom Polderman. Koffie compleet. En ik ben er morgen weer. Tussen 9 en 10. Met maatwerk in de muziek. En die laatste plaat is de Cowboy Boogie van de Great Western Orchestra. Maak het van je dag. En u weet treffen elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: in muziek van Johnny Cash. Eigenlijk was hij niet Johnny Cash, het was namelijk Joachim Phoenix. En dat was een artiest welke Johnny Cash zong en speelde eigenlijk in de originele film over het leven van Johnny Cash, Walk the Line. Misschien heeft u dat wel eerder gezien. Ja, dat is toch een mooi album wat ik ooit in mijn bezit gekregen heb. En destijds is die film in Amsterdam voor het eerst gezien geweest in ons kleine kikkerlandje. En daar ben ik bij geweest. Dat was fantastisch leuk om daar bij te zijn. Eerlijk is eerlijk.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Jawel, we gaan er lekker tegenaan met heerlijke muziek op deze woensdagmorgen. Nou, wat wil je nog meer? Ja, ik zei het al, gezelligheid kent geen tijd. En dat is een ding, dat staat zo vast als een huis. Ik heb hier een heerlijk stukje muziek van The British Invasion. En ja, het liedje wat wij gaan draaien is een liedje wat gebracht was door de Rocking Berries. En he is in town.

0: jaren 60, mijn vrienden, dat wij hier in ons kleine kikkerlandje en de rest van het vasteland van Europa de British Invasion mee mochten maken. En ja, dat was een invasie van fantastisch veel mooie muziek en gaan ze maar door. Ja, de Rocking Berries waren dit met He's Back in Town. Leuk om te horen, toch?
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie. Koffie,
0: lekker bakje koffie compleet op Radio Sieber is 1395, 1098. Nou, dat is gezellig hoor. En hier is hoor Mieke, ja, samen met Edward Rekers. Die zingt er ook aan mee voor altijd samen. Nou, dat is leuk.

0: Albert samen. Ja, een plaatje van Mieke samen met Edward Rekers. En dat is ook alweer heel lang geleden dat ze deze plaat gemaakt hebben. U heeft het natuurlijk herkend. Oorspronkelijk was dit een liedje van Dolly Parton. En dat allemaal gedraaid hierop. Uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Het is de hoogste tijd voor de originele Seekers, luister vrienden. Ja, we shall not be moved.
1: Koffie compleet met Tom Polen.

0: Man met mijn hoofd. Ja, de Seekers. Ergens uit de begin jaren 60, eind jaren 50. En de zangeres, dat was Judy Durham. En ja, ze kwamen destijds uit Australië vandaan. Ze gingen op een gegeven moment naar Engeland toe. Om daar gewoon eens gezellig te zingen. Ze zijn er ook gebleven in Engeland. En toen die tijd dat ze in Engeland waren, zijn ze ontdekt door de BBC. En die hebben ze uiteindelijk heel veel gedraaid. En dat was fantastisch hoor. Oké, je luistert naar Radio Seabreeze. Het is tijd voor nog meer Engelse figuren. Want ja, ik heb een hele goede Engelse artiest. Dan heb ik het over John Carr. Ja, John Carr, The Sway Dance. Dans gezellig mee. Als je naar de koffieautomaat loopt, toch?
1: Ja, ja.

0: dansend naar de koffieautomaat. Ja, zeker weten hoor, hier op Radio Seabreeze. John Carn en de Sway Dance. Hij heeft heel veel leuke liedjes al gemaakt door John. Ja, onder andere ook eentje over de Oekraïne, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje een moeilijke tijd dat hij dat liedje maakte destijds. Ik zal het binnenkort weer eens opzoeken en een keertje draaien. Lijkt me een goed idee. Hey, dit is Radio Seabreeze. De
1: grootste hits uit meer dan 50 jaar pophistorie.
0: En ken je Candy Dulfer nog?

Heerlijke plaat van Candy Dulfer en For the Love of You. Dat is ook alweer een plaatje wat toch niet zo heel erg jong meer is. Het is geschreven destijds door R. Isley van de Isley Brothers. Je kent er ongetwijfeld nog wel. Ja, dat is toch weer heel lang geleden. Ja, ik heb nog veel meer leuke dingen die heel lang geleden zijn, beste vrienden. Wel, als ik zeg dat ik een plaat heb waar Mark Anders en Rick Roberts op zingen, dan zegt u van, ja, zegt me helemaal niks. Jock Bartley, zegt u dat wat? Misschien ook niet, maar als ik zeg Larry Burnett en Michael Clark, dan zegt u dat zijn mensen destijds van de buurt. Nou, ga maar eens luisteren. Het is een fantastische groep. De groep Firefall. En ja, ze vinden dat het er allemaal niet meer toe doet. Hoor. Oh, it doesn't matter.

0: zanger van deze band. En ja, John Barley, die zat ook op de achtergrond mee te zingen. Rick Roberts ook. Michael Clark, dat was de drummer van deze band. Joh, wat deze, dat is allemaal hartstikke goed. Eerlijk is eerlijk, er komt een berichtje binnen, u hoort het. Tadata, ja. Oké, ik heb nog meer berichtjes. Luister maar.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Ik ben een gebruiker.
3: Compleet.
2: Goedemorgen.
1: Vandaag met Tom Polderman.

Ja, Sintaku Padamu, ja, hoezeer ik jou bewonder. Geschreven destijds door Daniel Sahuleka en gebracht door niemand minder dan Marlon. En ja, die kennen we natuurlijk zonder enige twijfel allemaal van destijds het programma De Rijsttafel bij de Tros. Toen de Tros nog de Tros was. Ja, dat was een heerlijke tijd. Welkom, dit is Radio Cyberis, Europe's number one.

0: Koffie compleet.
1: Koffie compleet.
0: Met Tom Polderman.
1: Met Tom Polderman.
0: Wat leuk hè, dat ben ik.
1: Koffie compleet. Met Tom Polderman.
0: Hartstikke idee, als je dat maar weet, luister vrienden. Ja, op Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM. En hier zijn ze hoor, de Kids from Fame en Starmaker. Dat is leuk hè. Het maken van een ster.

0: Het is alweer heel wat jaartjes geleden, laatste vrienden, dat ze de musical Fame hadden en ook de tv-serie Fame. En daar werd dit liedje onder andere ingezongen, Star Maker. En dat werd gebracht door The Kids from Fame. Wat willen we nog meer? Dit is Radio Seabreeze, Europe's number one. Ja, het station waar de mooiste platen gedraaid worden. Nou en op.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

0: zit met de warmte in je hart, oftewel de power of the dream. Allemaal gedraaid hier in Coffee Compleet op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Het is tijd voor een lekkere andere gouden oude lessen, vrienden, van de British Invasion. Gaan we eens luisteren naar Brian Poole.
1: You broke my heart.
0: Dank je.
1: Cause I couldn't dance.
0: Valt wel mee, hoor.
1: You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Do You Love Me? Dat doen we zeker. Brian Poole was dit. En het allemaal hier op uw favoriete zender. Ja, heerlijke Engelse muziek uit de British Invasion Time. En dat is ook alweer jaren geleden in de jaren 60. De volgende is ook leuk. Ga maar eens luisteren naar E.C. Campbell. En ja, het nummer Eye on My Way. Ik ben onderweg.

0: Heerlijke plaat van, ja, hoe kan het ook anders? Ja, Early in the Morning van Vanity Fair. Lekker oud en vertrouwd hier op Radio Cyberis, Europe's number one radio. Dat geldt ook voor de volgende plaat die we voor u in petto hebben, luister vrienden. Dat is er eentje van de Foundations en Baby. Hey, now that I found you.
1: Go, go! This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

0: Fantastische mooie plaat van niemand minder dan de Foundations. Ook dat is weer jaren geleden, laatste vrienden. Ja, we draaien ze hier allemaal door op Radio Seabreeze.
1: Seabreeze
2: The home of golden oldies.
3: Your golden oldies station.
0: Your golden oldies station op 1098 en 1395 AM. Ja, koffiecompleet zit er weer op, laatste vrienden. Ik heb het weer met veel plezier gedaan voor u. Ja! Ja, morgen is er weer een nieuwe aflevering, hè? Dus je moet nog eventjes 23 uur wachten en dan ben ik er weer. Ja, met koffie compleet op Radio Seabreeze. Zometeen zien we er weer. En ik kan alleen maar zeggen, blijf luisteren, want vanmiddag, ja, vanmiddag tussen 2 en 4, dan gaan we natuurlijk weer naar de legendarische Tipperaad. Dat is ook zo'n leuk programma. Gewoon lekker blijven luisteren naar Radio Seabreeze, want het is hier gezellig. Dag, tot morgen!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishay, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel The Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, daar zijn we weer.
13: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
12: Koud, hè?
14: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
12: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
15: Landgenoten.
16: Lekker stemmetje, even overnieuw.
17: Binnen zonder kloppen.
18: Beetje
17: vreemd,
18: maar
17: lekker. Waar is iedereen dan? Hallo?
19: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
20: Goedemorgen.
21: Goedemorgen.

0: Seabreeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordelijk Halfrond. Met dank aan mijn collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes uit de vorige eeuw. In de meeste gevallen zijn ze internationaal te noemen. En vandaag zijn dat onder andere Julio Iglesias, De Kroeg, Manfred Mann, John Walker, Los Incas, Left Side, Cathy Kirby, ABBA, Bert Hering, Olaf Berger, La Fleur, The Lions, The Marmalade. En we begonnen de show met Phil Collins en Philip Bailey, die van Earth, Wind and Fire. Ze maakten in 1985 Easy Lover, dat de eerste plaats gewoon haalde. Het idee voor Easy Lover ontstond tijdens de opnamesessies van Philip Bailey's soloalbum Chinese Wall. Collins werkte als producer voor Bailey en speelde drums op het album. De tweede in de lijst van vandaag is van de Engelse zangeres Cathy Kirby uit 1964. Let Me Go, Lover was een cover van Patti Page en ook van Hank Snow uit de jaren 50. Cathy bracht het in 1983 opnieuw uit. Ze deed in 1965 mee aan het Eurovisie Songfestival, waarbij ze de tweede plaats haalde met I Belong.

In het eerste triootje non-stop hoor je de Argentijnse groep Los Incas en El Condor Pasa. Een Peruviaans volksliedje dat door Simon & Garfunkel wereldwijd een hit werd. De Londense band The Manfred Man uit 1965 staat klaar met Shalala. Dat slechts één week trouwens in de top 40 stond. Geen echt grote hit. En nu eerst de Volendamse band Left Side en Tessie, I Love You. Het werd 20ste in 1975.

De zesde in onze playlist is vandaag een Duitse Europaradeplaat. En deze keer valt de eer te beurt aan Olaf Berger uit Dresden met Wohin du auch gehst. Daarnaast maakte hij zo'n 30 albums en ruim 100 singles tussen 1990 en 2025. Waaronder een aantal duetten met zijn dochter Maria.

tweede setje van drie toppers van toen kun je genieten van de Nederlandse groep The Lions, ook wel het Lion Quintet, met C.O.K. uit 1976. Ik kan je zeggen, daar word je wel vrolijk van. Dat is geschreven trouwens door Chris Andrews. En Julio Iglesias houdt kennelijk van vis, want hij zingt over El Bacalao, een Portugees recept met kabeljauw. Ik heb het even voor je opgezocht. Nu eerst voormalig Vandenberg-zanger Bert Hering en zijn zevende single Allemaal Gelijk.

Zometeen hoor je de Boogie Nights in de versie van Lafleur uit Weesp. Hun zomerhit en remix haalde in 1983 de 15e plaats. Maar nu eerst ABBA en I Do, I Do, I Do van hun derde studioalbum. Goed voor een derde plaats in 1975.

In het derde blokje van drie niet te versmaren toppers staan gepland. Staan Amerikaanse zanger John Walker en If I Promise uit 1968. De Kroeg, ja zo heet die band, uit Nijmegen. En kijk gerust diep in mijn ogen dat in 1971 wel even 5 weken in de top 40 stond. En we beginnen met de Schotse band Marmalade en Rainbow, dat door Junior Campbell werd geschreven. Rainbow.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: De afsluitende instrumentale is vandaag van schlagercomponist Peter Nusser uit Willemshaven. Met zijn debuut LP Happy Time uit 1966. Met het eigenaardige deuntje gaan we naar het 12 uur radionieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK. Met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Afgelopen uur zijn programma Binnen Zonder Kloppen. En in dit uur muziek van Bob Marley en de Wailers, Julian Lennon, Bruce Willis, Shalamar en nog veel meer. Maar nu eerst Julian Clerc, Sion Chantin.

van mezelf. Het is de nieuwe single van Pleun. Later in dit uur nog een nieuw Nederlands nummer. Uit 1987 nu, Berlin.

Wailers komt uit 1973 en is een van hun bekendste en meest krachtige nummers. Het werd geschreven door Bob Marley en Peter Tosh en heeft een duidelijke boodschap over vrijheid en rechten. Met die herkenbare reggae groove en sterke tekst groeide het uit tot een wereldwijde anthem. Een tijdloze klassieker die nog altijd impact maakt. Bob Marley en de Wailers in Bart's Middle Breeze. Get up, stay.

grote hit uit de 80e jaren. De zoon van, dit was Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Zo dadelijk lunchen we met je mee. We luisteren eerst even naar Gavin James.

zit je al aan de tafel. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Seabreeze 1098 AM. En natuurlijk overal wereldwijd op live.radioseabreeze.nl.

Simon & Garfunkel en Cecilia. Het komt uit 1970 en is een van hun meest speelse en ritmische nummers. Het staat op het album Bridge Over Troubled Water en valt op door het gebruik van handclaps en bijna geïmproviseerde feel. De samenzang van Paul Simon en Art Garfunkel maakt het helemaal af. Een aanstekelijke klassieker die meteen blijft hangen. In Bart's Middagbreeze, Simon & Garfunkel en Cecilia.

met deze plaat van Nectar Wood en Lights Off. We zijn weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na ene Paul van der Mark met Paul's Muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosibris.nl. En dat is radiosibris.nl. Ik heb nog één plaat voor je. Dat is er een van Starship. We Built This City uit 1985. Je wordt bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Oh, de 1395 AM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

dacht, laat ik deze aflevering van mijn muziekboutique maar eens beginnen. Alhoewel de lunchtijd voorbij is, met een dikke belegde boterham met jam. Want het is vandaag de internationale anti-dieetdag. We moeten gewoon vieren hoe we zijn, trots zijn op hoe we zijn en even al die diëten vergeten. Nou, lijkt me een mooi thema voor deze 6e mei. Terwijl ik eventjes mijn collega Bart dank voor het afgelopen uur hier bij Radio Seabreeze. En wij gaan met z'n allen lekker gezellig op weg naar 2 uur op deze woensdagmiddag. En tegelijkertijd zagen wij de week door. Het nieuwe weekend lonkt alweer.

0: De dames die doorbraken met Dirty Old Man. En dit was de vierde destijds in de rij van de grote hits die ze scoorden. De Friedrich Ries en Get Your Love Back.
1: De gekbal van der Mark. De beste gouden ouwe.
0: Ja, of de beste is, weet ik niet. Dat is wel een mooie. De mamas en de papas. En daarmee duiken wij in de jaren 60 met Kriki Ellie.

0: hebben mooie muziek gemaakt in de jaren 60. Maar California Dreaming blijft mijn favoriete nummer van de mama's en de papa's.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ik las van de week een artikel dat in Europa de temperatuur twee keer zo snel stijgt als in de rest van de wereld. De Nederlandse winter is praktisch verdwenen. En duurt niet lang meer of Nederland heeft het klimaat dat vroeger in Zuid-Europa normaal was. In Zuid-Europa krijgt dan het klimaat van de Sahara met alle bijkomende problemen van dien. Ja, en er zijn er nog steeds mensen die zeggen dat de klimaatverandering een woke is. Het wordt tijd dat het nummer dat we nu gaan draaien van Boudewijn de Groot uit de galerij De Hollands Glorie, dat hij dat ook eventjes in het Amerikaans vertaalt. Dit is Aarde.

Ons weer zo'n heerlijk uit de jaren 60. David en Jonathan en the Lovers of the World United. En wel een van mijn favoriete artiesten van de jaren 60 en 70 blijft Neil Diamond. En volgens mij is dit ooit nog wel eens een keer mijn hittip geweest. Als ik het plaatje weer hoor, denk ik van... Ja, van de Mark, dat is toen een terechte keus geweest. A Beautiful Noise.

0: just to give it all to.
1: Had ook wel een beetje over dit programma en onze programma's. Beautiful Noise, Neil Diamond was dat. Ah, dit is mooi. Blijf mooi. Nielsen, without you.

Er wordt mij wel eens gevraagd, wat is nou jouw favoriete top 3? Ik zou het niet weten. Er is zoveel mooie muziek gemaakt. Ik zou het echt niet weten, maar ja, dit blijft ook gewoon heel erg mooi. Harry Nilsson en Without You.

Rattlesnakes, muziek uit het jaar 1985. Lloyd Cole en de Commotions. En ik lees net dat er binnenkort een nieuw album uitkomt van de Rolling Stones. Dus we gaan eventjes een klassieker van de heer opzoeken. Mis eventjes deze fraai uit de jaren 60. Dit is The Hurt en het legendarische From the Underworld.

Komende zaterdag tussen 4 en 6 in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes hebben we veel meer van dit soort mooie klassiekers uit de jaren 60. En dan staan natuurlijk ook de zeezenders centraal hier bij Radio Seabreeze. Paul van der Mark. Goed, ik zei het al. De 25e studioalbum van de Rolling Stones is in aantocht. Het album Foreign Tongues komt op 10 juli uit. Deel van de nummers zijn nummers die overgebleven zijn van het album dat 3 jaar geleden verscheen. Het album Hackney Diamonds. En op het album is onder andere ook Charlie Watts te horen. De originele drummer van de Rolling Stones die tijdens de opnames van dat album overleed. Goed, 10 juli dus. Foreign Tongues, de Rolling Stones. Oh, yeah.

nummer uit de jaren 70 van de Rolling Stones. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor het nieuwe album dat op 10 juli uitkomt. Miss You. Het was uit de tijd dat de muziek toch wat richting de disco ging. En daar waren niet alle fans van de Rolling Stones erg blij mee. Maar gelukkig was dat maar een tijdelijke opvlieging van de heren. We hebben er weer eentje uit de Galerij de Rollenschoren die we gaan draaien. Yves Berendsen, Als ze danst.

0: Mooi nummer uit de galerij van Hans Florie, maar wel met een beetje een trieste tekst. Een vrouw die zich afvraagt van, heb ik de verkeerde keuzes gemaakt in mijn leven? Als ze danst.
1: Radio CB, Pauls Muziek Boutique. Goedemiddag, van 1 tot 2, Pauls Muziek Boutique.
0: Nou ja, jij hebt in ieder geval een goede keuze gemaakt om naar Radio CB te luisteren naar dit programma. We hebben nog een minuut of 10 te gaan, met onder andere deze van Bos Keks. Daarmee zitten we in het jaar 1977. What can I say?

Bobby Martin uit de jaren 60. I don't wanna live without your love. Nou, het is maar dat je het weet. En vrienden, wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering op deze woensdag van de Mijn Muziek Boutique. Zometeen heel veel plezier met Jacob Beuker. En ik wens je nog een hele fijne woensdag. Laat je alleen met deze fraaie van de Police. Wat mij betreft.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.
13: Hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: The grin has been taped before a live studio audience.

Yes, baby, Christina Aguilera was dat hier op de radio op Seabreeze via 1395 kHz. 1098 kHz van onze straalpalen in Laren en in Grauw. Hoewel Grauw even op dit moment niet in eten is volgens mij. Maar goed, zal in de toekomst weer goed komen natuurlijk. Hebben jullie trouwens een beetje genoten van het tienjarige bestaan van Radio Seabreeze vanaf de Texel? Lichtschip in Den Helder. Mooi was het, hè? Mijn compliment hoor, vanaf deze zijde in de Beukering Studio, zeg maar. Hey, nou ja, om te beginnen. Dit is het laatste programma, regulier op deze woensdagmiddag. Het is net 2 uur geweest trouwens, we hebben het over. Maar we gaan verhuizen naar de vrijdagmiddag tussen 5 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Ook lekker natuurlijk, hè? Beetje zo aan de primibo, zeg maar. Zo tussen de thee en de aardappel in. Altijd leuk natuurlijk. Maar in ieder geval, deze woensdagmiddag natuurlijk gewoon regulier de beuker in. Ik zal even vertellen wat we op het lijstje hebben staan. Ik zie onder andere, The Sun Always Shines on TV van AHA. Hebben Centerfold en Radar Love. Maar eerst, die mooie single van Billy Idol. Dit is

kwamen ze. Wat een sensatie was dat, zeg, in de jaren 80. Aha, was dat. En The Sun Always Shines on TV. Nou, in ieder geval proberen wij het hier nog steeds op de radio een beetje de zon te laten schijnen. Lukt aardig, moet ik zeggen. Lekker weer, hè, de laatste tijd. Fijn, hoor. Af en eens even kijken wat we verder hebben staan hier in de Beukerin, op ons welbekende lijstje. Onder andere Gloria van Laura Branigan. We hebben I Can Dream About You van Dan Hartman. Maar nu is Debbie Gibson, Only in My Dreams. Hey.

Eurovisie Songfestival, dames en heren. Johnny Logan uit Ierland kwam hier en deed mee aan het Songfestival. Twee keer overigens. Eentje was deze natuurlijk, Hold Me Now. En daar won hij ook mee. En het tweede liedje wat hij toen deed, won hij het ook mee. Dus echt wel een dikke ster hoor, voor het Songfestival in ieder geval. Hey, zullen we eens kijken wat we nog op onze welbekende lijstje hebben staan. Der Beuker in, hier zo op deze woensdagmiddag. Gaat zo kalmpjes aan op trouwens naar nieuws en weer van 3 uur. Onderweg hebben we nog Road to Nowhere van de Talking Heads. We hebben nog Glenn Frey met The Heat Is On. Maar eerst Madonna. Dit is...

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: AM.
16: The Bunkerin has been taped before a live studio audience.

0: Ja joh, ik dacht laten we eens een lekkere zomerse knijter tegenaan gooien. Labada was dat van Kaoma hier op de radio.
1: Recht voor je raap. Oh yes!
2: Jacob Beuker.
0: Yes baby, dan gaan we dan met het laatste keertje, freaky half uurtje hier op Seabreeze voor deze woensdagmiddag. Onderweg hebben we Soul Sister, Way to Your Heart. We hebben Voyage, Voyage, maar nu eerst Ricky Martin en Chibé.

prachtig dat zij zeg maar het podium bestegen. Soul Sister was dat. En The Way to Your Heart. Uit België kwamen ze in de tijd. Daarvoor draaiden we Desireless. Een Voyage, Voyage. En daarvoor zat She Bangs van niemand minder dan Ricky Martin. Nu we toch eventjes in de jaren 80 zitten en een beetje blijven hangen. Beetje zomerse klank op je radio. Onderweg hebben we nog Hot, Hot, Hot. We hebben nog Bailando van Enrique Iglesias. Maar nu eerst Zenita. Dit is Toy Boy.

0: Jersey was dat uit de jaren 90. Please Don't Go, dat oude nummer van KC. Sunshine Band hier op de radio, dames en heren. Er is mij nog eigenlijk na dit freaky half uurtje te vertellen dat we gaan verhuizen met de Beuk erin. En dat doen we naar de vrijdagmiddag. Tussen 5 uur 's middags en 6 uur 's avonds, zeg maar. Dus een beetje tussen de appel en de prei. Maar je kunt er ook al, ja, neem er wat bij, wat leuk is op de Freemibo, zeg maar. Moet ik wel zeggen dat ik Erik van Bouw hartstikke wil bedanken dat hij wilde ruilen van de vrijdag naar de woensdagmiddag. Gezien de programmanaam De Bouwval zal hij ongetwijfeld een zaag bij zich hebben om de week door de midden te zagen. Nou, die zaag hebben wij ook bij ons natuurlijk, want die nemen we gewoon mee van de woensdagmiddag. En dan zagen wij de week eraf, zeg maar. Dan gaan we springend en dansend en huppend en zingend het weekend in. Niet anders dan anders natuurlijk, hebben we natuurlijk ook weer een mix meegenomen voor deze middag. Komende half uurtje kun je daarvan genieten. Ik zeg, ik hoor je en ik zie je graag weer terug op de vrijdagmiddag. Tussen 5 en 6 uur met de Beuk erin. En dan luiden we daar het weekend in.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Beuk erin Splendid Blender.

Tavares was dat. Heaven, there must be a missing angel. Hier in de bunker in Splendid Blended, vrienden. Ik zeg, herkenbaarheid alom natuurlijk. Terug naar de jaren 70, in een nieuw jasje gedrukt. That's the way I like it. Of course, hier op Seabreeze.

Gypsy Breeze. Maar ik graag wil zeggen, blijf nog eventjes genieten van de laatste klanken Splendor Blended op deze woensdagmiddag. En we zien en horen je graag terug vrijdagmiddag tussen 5 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Ik zeg dan voor volgende week woensdag heel veel plezier met Erik Verbouw en de bouwval. Die zaagt letterlijk en figuurlijk met de bouwval de week door de midden. Bye bye dan!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zeker een vrijwillige brandweerman, toch? Nou, vooruit. Dat is Jimmy Gulstrup uit 1975 en I'm on fire.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

Het was de opvolger van Vamos a la Playa. Het was Rigiera. Gouden zomerse tijden, zou je zeggen. Ja, inderdaad. De zon die schijnt zo beetje maar uit je radio. Het gaat allemaal heel spontaan. En dat met lekkere muziek uit de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Marie Merriam, ik meen dat ze ook nog gewonnen in 1977. En weliswaar het Eurovisie Songfestival. Lieve luidjes van haar. Lieve Lotje en van Hoitje. Zometeen vanuit het theater. Een fijne achter de keukengordijnen. Allereerst Robert Gray.

0: of the Roadshow. Daar was hij weer, hè? Robert Gray en zijn band, oftewel de Robert Gray Band en Why Next Door. Lekker terug.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Als je de oudere generatie vraagt van, nou, wat dacht je van vroeger? Wordt vaak gezegd, vroeger was er alles beter. Nou, was het wel zo? Peter Wiedemeijer.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee.

Ook al lekker zomertje geweest. En, ja, dan goed ergens in de jaren 80. Mooi toch? Happy Children van P. Lion. Daarvoor een hele fijne van achter de keukengordijnen. Maar vroeger was alles beter. Nou, dat wordt gezegd dus. Hè? Inderdaad, het was Peter Wiedemeyer, luisteraars op Jong Radio. En dit zijn...

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Waar heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig? It's gonna be

van het Bolland uit Holland. Nou, die liepen aardig vol met die gasten, hoor. Oh, waar komt die vandaan? Uit Oostenrijk, hè? Oostenrijk, Leute. Jawohl, Leute van heute. Dat was Volko en Rock Me Amadeus in de Middle of the Road Show. Och, wat vreselijk leuk dat je erbij bent. En dat je er volhoudt en met een soort fotografische werkje. Uit een grijze leven.

0: van een artiest, hè? Wat een held was hij. Ja, hij staat niet meer stil, hè?
1: Nee, echt niet.
0: Hij was de drummer van Kajak in de jaren 70. Eind jaren 70 dacht hij van, goh, doe hem even lekker solo. Max Werner. Oeh, is het jouw radio vandaag? Gewoon leuk. Heb je een transistorradio? Ook gezellig natuurlijk. Even het sprietje eruit. Lekker luisteren.

1978, dat leek gisteren. Wat een plaatje zeg. Heerlijk zeg het afgelopen uur. Don Williams en You're My Best Friend. Terug op de radio met zoveel andere klanken ook het afgelopen uur. Vrienden, tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden, het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Oh, de 1395 AM.
12: Is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was de definitieve doorbraak van de band, dames en heren. Tijdens het Songfestival van 1974, wat ze hiermee wonnen. Het waren al eigenlijk gevestigde artiesten, maar inderdaad op een gegeven moment voor het Songfestival zijn ze bij elkaar gekomen. Hebben een band gevormd, ABBA. En een megahit gescoord en de rest, dames en heren, is history. Het enige live programma met de 5 uur van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour. En dat betekent de beste hits dubbelop. Uiteraard live uit de Los Angeles. Welkom bij Barkies Bonanza. Natuurlijk weer met de hits van je leven. En die hits van je leven, die komen op de top 40 zoals deze was op 6 mei 1974, 6 mei 1984, 1994 en 2004. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag, inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Natuurlijk straks met het weerbericht van morgen en de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098 en binnenkort weer 1395 AM. Nu naar 84 met Wayne Chung.

Deze staat in de Rolodex van Barclays van Hensen, dames en heren, gecategoriseerd onder de afdeling One Hit Wonder. Wang Chung uit 1984. En Dance Hall Days. We gaan naar het nieuws, dames en heren. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn vanochtend van boord gehaald en worden overgebracht naar Europa. Twee hebben het hantavirus, een derde had een nauwe band met een van de overledenen. Eén patiënt zou worden behandeld in het LUMC in Leiden. Waar de anderen naartoe gaan is niet bekendgemaakt. Het schip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdische hoofdstad Praia. Daar mag het niet aan meren. De Spaanse regering zegt dat de Hondius mag aanmeren op Tenerife. Maar president Clavijo van de Caraïbische eilanden wil dat tegenhouden. Hij vindt dat de inwoners onvoldoende zijn geïnformeerd. 1994. Joshua Caddison en Jesse.

Jeff Seabreeze, 1395 en 1098 AM. En 2004, dames en heren. 2004, op deze dag stond het in de hitparade, 6 mei 2004. We gaan naar het nieuws. De verschillen in Nederland tussen rijke en minder rijke mensen blijven maar groter worden. Zo meldt het Centraal Planbureau, CPB. In advies aan de regering. Het belastingstelsel beperkt die verschillen niet en ze worden er zelfs door vergroot. Het CPB wijst erop dat de belastingen progressief zijn, maar dat de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting betalen. De hoogste bomen vangen minder wind, aldus het CPB. Het CPB waarschuwt dat er verschillen gelijke kansen doorstrepen. Dat leidt ertoe dat talent minder goed wordt benut. Het belastingstelsel zou om die reden moeten worden gewijzigd. Nou, niet alleen om die reden.

fantastisch nummer van Eric Chapin. Zijn grootste hit was Cats in the Cradle, maar dit was zijn tweede. Ging over een uitgerangeerde DJ in de Verenigde Staten, WOLD. Zoals je weet hebben, nou misschien weet, hebben alle radiostations call signs. Aan de oostkust is het WOLD en aan de westkust is het K, bijvoorbeeld KKHR. WOD van Harry Chapin uit 1974. Pakjes van Enzo, dames en heren. Al waar we zometeen gaan kijken wie er geboren zijn deze dag in de popmuziek. Het is weer een mooie lijst. Maar eerst gaan we nog terug naar 6 mei 1984. It is Queen. And I want to break free.

0: een stuk goud. We zien allemaal Freddie Mercury met die stofzuiger en die pruik. I Wanna Break Free van Queen, dames en heren. Uit de top 40 van 6 mei 1984.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het...
0: 6 mei, maar dat had je al geraden. Maar wie zijn er jarig op deze dag? Voor welke artiesten in de popmuziek gaan we kaarsjes uitblazen in Barkies Bonanza? Je hoort het nu. We beginnen op 6 mei 1942. Toen werd geboren Colin Earle. Hij is de toetsenist van Mungo Jerry. En die ken je van In the Summertime. 1948 dan Mary McGregor. Zangeres uit de Verenigde Staten. One Hit Wonder ook weer. Torn Between Two Lovers. 1950 Robin McIntosh. Hij was de drummer van Average White Band. En 1960 Larry Steinbachick. Steinbachick, ja, zo spreek je het uit, ja. Toetsenist van Bronski Beats. 1971 Chris Shiflett. Hij was de gitarist van de Foo Fighters. Maar dames en heren, voor de hitjarige van vandaag gaan we terug naar het boomerjaar 1945. Toen werd geboren op 6 mei. Hij zag het levenslicht. Bob Seger. Natuurlijk van Bob Seger en de Silver Bullet Band.

Vets uit 1994. And Everything Changes But You. Stond een hitparade op deze dag, dames en heren, 1994. We gaan naar het nieuws. En ik moet u zeggen, dat ik vind het heel verdrietig nieuws. Maar ja, so be it. Huisdieren zoals honden en katten worden nog steeds ernstiger verwaarloosd. Dat constateert het LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Het gaat om dieren die vermagerd zijn, in zwaar vervuilde huizen leven of medische zorg onthouden wordt. Het LID zegt dat het aantal meldingen in de afgelopen jaren steeg. In 2025 viel met name de ernst van de verwaarlozing op. In de ernstige gevallen overlijden dieren doordat ze simpelweg geen zorg krijgen. Het probleem is volgens de inspectie sinds de coronacrisis verergerd. Toen kochten mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten

dragen. En zeker niet voor de dierenarts die in 5 jaar tijd ongeveer 4 keer duurder is geworden. Deze dames en heren, als je een beestje hebt, zorg goed voor hem. Zometeen de nummers 1, dames en heren, in Barkies One Answer. Maar eerst...

Three Doors Down. Een andere hit was Kryptonite. Maar deze kwam uit 2004, dames en heren. Here Without You in Barkies Bonanza. Op series. Dames en heren, we gaan naar de nummers 1. De nummers 1 van 6 mei 1984, 6 mei 1994, 2004. Maar we beginnen met een gezellige bossa nova uit Volendam.

Oké, het mogen op nummer 1 zijn geweest, dames en heren, op 6 mei 1974. The Cats en Be My Day. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dit niet een van hun klassiekers, zou ik maar zeggen. The Pudding Bartley. Een plaat. We gaan het weerbericht, dames en heren. Morgen dan, wolken en zon. Donderdagochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het zuiden is het nog vrij veel bewolking. Vanaf het middaguur neemt de bewolking overal toe en is er kans op enkele buien. Toch zal het op veel plaatsen aangenamer zijn dan afgelopen dagen. Het wordt namelijk 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. Tijdens de zonnige momenten is het dan heerlijk voor een wandeling. In de nacht naar vrijdag koelt het flink af. Met opklaringen en weinig wind wordt het plaatselijk 2 graden. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 4 tot 6 graden. We gaan bellen met Lionel Richie, met 84. Hallo?

Nummer 1, dames en heren, deze instrumental van Atlantic Ocean en Waterfall in de hitparade van 6 mei 1994. Persoonlijk doet het mij de broek niet bollen, dames en heren, maar ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. We draaien nummer 1, want uit de jaren, dat hebben we nu helemaal beloofd. Dames en heren, deze Barkies Bonanza.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplannen goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solvinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: die we openen met The Free. And it's alright now. Nou, dat kun je wel zeggen, want het voorjaar is natuurlijk aangebroken. En weer of geen weer, dat is toch echt het favoriete jaargetijde van de groot. Heerlijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Ja, en in het voorjaar natuurlijk lekker met je campertje op pad gaan. Zoals Joe Walsh met de Rocky Mountain Way. Nou, dat zie ik wel zitten hoor. Zeg, mocht je om 12 over 6 inmiddels aan tafel zijn gegaan, dan wens ik je een super eet smakelijk.

0: van Nederlands bodem. Natuurlijk de Scene en Open. Voorafgegaan door Bad Company en Can't Get Enough of Your Love. Nou, dat is toch heel lief dat hij dat zo zegt, hè? Jeetje, Mickey, 9 minuten voor 6:30 alweer. De tijd vliegt hier op Radio Sibris. En ja, het is gewoon heerlijk om naar deze muziek te luisteren.
1: This is Rockwave on Radio Sibris with Vim.

En zo in het voorjaar denk ik toch altijd maar weer aan al dat werk wat we op de moestuin hebben. Maar draaien we natuurlijk ook mooie muziek. Maar op de woensdag, dan vind ik het altijd weer een heel apart verhaal. Want dan gaat de week zo door de helft. Voor veel werkenden is dat natuurlijk heerlijk. Want dan ga je op naar de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Maar voor een pensionado als de groot maakt het allemaal niet zoveel uit. Nee, helemaal niet eigenlijk. Dit is Foreigner. And you're as cold as ice. Brrr.

En dan word ik wel eens gevraagd van, en de groot, waarom vind je het voorjaar dan zo leuk? Nou, dan zeg ik, ja, dan komen de blaadjes weer aan de bomen. Het gras wordt weer groener, vooral aan de andere kant van de heuvel natuurlijk. En ja, overal komen weer leuke bloemetjes op. En daar kunnen de groot en zijn vrouw heerlijk van genieten. Want dan gaan we natuurlijk eindeloos wandelen. En dat is een van onze allerbelangrijkste dingetjes die we als pensionado doen. Ja, eerlijk is eerlijk. Mijn vrouw is inmiddels ook gepensioneerd. Dus dan krijg je dat we dat samen kunnen doen. Dit is de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper.

Dit nummer staat trouwens ook op de live LP van de heren. En dan wel de live LP van Made in Japan. En die is zo mogelijk nog veel mooier. We hebben het natuurlijk over Deep Purple en Smoke on the Water. Nu dan tijd voor de Nederlandstaligen. Dit is de formatie Harde Smart. En laat mij maar alleen.

Het is ook nooit goed, hè? Niemand die er zeurt en het is ook niet goed. Oh. Zo langzamerhand gaan we op naar het tijdstip van 7 uur. We hebben nog een minuut of 9 te gaan. Ik dacht, dat is wel leuk om de feestjes nog even te draaien met Stay With.

En de laatste die we draaiden, zoals gezegd, de Faces van Sir Rod Stewart natuurlijk in de hoofdrol. En Stay With Me. Nou, dat gaat er niet worden, want het klokje tikt onverbiddelijk 7:04. Dat betekent voor de groothoogste tijd voor mij om te gaan. Maar we draaien nog natuurlijk even de tune. En de tune is eigenlijk van de Rolling Stones. Nou, dat wist je natuurlijk wel. En die hadden ze gemaakt omdat ze boos waren dat ze voor een zakje wiet in de cel in Amerika terechtkwamen. En vandaar dat ze We Love You gemaakt hebben. Ik zeg graag tot morgen met Sander in Woeligwater. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
10: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
10: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

That I Have To Go. Ja. Nou ja, we gaan. We blijven gewoon, want we zijn net begonnen met de 70ers om 7. Een zeer goede dag, zou ik zeggen. We begonnen met Cat Stevens en Father and Son.

You Gonna Talk It Over, oftewel Me and Mrs. Jones, Billy Paul uit december 1972. En laten we een beetje de tempo omhoog brengen en dat doen we samen met Electric Light Orchestra. En dat komt uit 1979. Dit is Don't Bring Me Down. Dit zijn de 70ers om 7.

Rough Time, oftewel Mississippi van Pussycat uit 1975. De single behaalde geen notering in de Verenigde Staten, het land waar de rivier Mississippi stroomt. Wel bereikte de cover van Barbara Fairchild in 1976 de Billboard Hit Country Song Top 100. En hier in Nederland was het een hele, hele grote hit. Deze van Mississippi. Nou, over grote hits gesproken. 1977 kwam deze grote hit uit. En dan heb ik het over de enige echte formatie Boney M. En of ze nou wel of niet allemaal echt zongen, ja, daar ga ik het niet over hebben. Dit is gewoon Sunny.

En dan hebben we het over L. Stewart en The Year of the Cat. 6 minuten lang deze hele mooie plaat uit 1977 afkomstig. Het is afkomstig van zijn album Year of the Cat uit 1976. En in juli van dat jaar werd de single als uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. En op 30 november 1976 volgde de rest van Europa. Dus ook hier in Nederland werd het toen een hele, hele grote hit. En dan een jaartje eerder, 1976. Toen kwam deze uit van Gerard Lamar.

dat dacht ik al. Oftewel, nog een keer doen. The Middle of the Road en Sacramento. En die plaat heb ik vroeger veel gedraaid. En dat had ik er nog zo'n singeltje van. Weet je wel, als je uit de hoes moest halen, dan op de platenspeler moest leggen en dat soort dingen. Maar waar heb ik het over? We hebben het over 1972 dat dit Sacramento uitkwam hier in Nederland. En nu, uit 1974, Nazareth en Love Hurt.

0: onze Alice.
1: Zo'n plaats die gewoon goed klinkt. Alleen tegenwoordig hoor je een hele hoop mensen er van alles doorheen schreeuwen. Living next door to Alice. En dan hebben we dus over de enige echte Smokey. Ja, het plaatje is ooit uitgebracht en daarna hebben ze het bijna nooit meer live gemaakt, dat nummer. Dus als we het nog een keertje zo op origineel plaat kunnen draaien, dan doen we dat heel graag voor je.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: woensdagavond en het is 8 uur geweest. Tijd voor 3 uur lang de woensdagavonduren avonturen. Zoals elke week tussen 8 en 11. Met vanavond opnieuw natuurlijk het Fab Four Blok, de Beatles, zo rond 8:30. De tweede en derde uur het podium de grootheden. Met vanavond de Eurythmics. Verder ook muziek uit mijn eigen verzameling. One Hit Wonder. En 2x3 platen per uur uit de maand die vandaag centraal staat. En vandaag is dat de maand februari 1978.
1: Let's get the show on the road. Get the barbecue on. The sun is shining. And the great hits keep coming.
0: Nou, was het geen zomer hoor, in februari 78. Het was koud weer. Minder dan 10 graden.
2: She's a

0: rustige muziek uit 1968. The Hep Stars. The Sunny Girl.
1: With music to relax you.
0: Ik weet nog dat ik in die tijd, ik was nog niet zo, zo oud, keek naar de televisieserie over Belle en Sebastian. En daar hoort deze single bij.

0: zo'n lekker zonnig soundje. Het Lowland Trio. En ik kan geen kikker van de kant afduwen.
1: This is your favorite station.
2: Seabreeze AM. Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: En vanavond is dat februari 1978. In die maand waren er de Camp David-onderhandelingen. Met als hoofdrolspelers de Egyptische president Anwar Sadat, de Israëlische premier Menachem Begin en natuurlijk Amerikaanse president Jimmy Carter. Het doel was om vrede tussen Egypte en Israël te bereiken. En in de hitparade kwam ABBA met Take a Chance on Me niet verder in Nederland dan de positie nummer 2. En waarom? Nou, omdat de hele maand opeens stonden Scott Fitzgerald en Yvonne Achille. Hier is die.

0: 1395 and 1098 AM.
1: All oldies, all the time.
2: Oldies. Fab 4 Flashback. Wait.

We gaan terug naar 1967. Brian Epstein, de manager van de Beatles, was zojuist overleden. Paul McCartney nam min of meer de leiding en hij had een idee. Het maken van een ongescripte film waarbij de Beatles met een groep vrienden en acteurs in een versierde bus door Engeland reden. Magical Mystery Tour is geboren.

killers van het album. Your Mother Should Know en daarvoor I'm the Walrus. En om te beginnen, de titelsong Magical Mystery

Dat sabelt het album neer. Maar de soundtrack werd nog een succes. De Beatles bleken opnieuw hun tijd ver vooruit. We gaan naar Volendam. Onze eigen Cats. Die mochten er ook zijn, hoor. Times, Warway.

0: terug naar de vroege jaren 60 met de Spelbrekers en zij bezingen Katinka.
1: Terug naar...
2: Let's play three in a row.
0: Na februari 1978 met zometeen Umberto Tozzi. Maar eerst José en Los Reyes. Laylola.
3: Minder praten, meer platen. Bij ons staat de muziek.

0: ondertussen in de studio een discussie. Het is nog geen zomer. Nou, ik kijk naar buiten. Het is zo mooi, hè, dat weer buiten. Ga zo meteen, als het programma afgelopen is, om 11 uur eerst eens een ijsje halen. Of zou die dan al dicht zijn? Dat zou natuurlijk best kunnen. Hoe dan ook, je hoorde Umberto Tozzi met Ti Amo. Nog één dan, op weg naar het nieuws en de mededelingen van 9 uur. Rolls Royce en Wishing on a Star. En dat allemaal uit dat mooie muziekjaar.
1: It's 1978 once more.
0: Februari 1978. Tot zometeen.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag, na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: De 1395 HM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
0: naar Radio Seabreeze. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

blijven nog even in 1994. Met de B-52's.

0: De Dijk, als ze er niet is. Ook al het negatief 94.
1: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: Terug naar februari 1978. Hoogste tijd om weer te gaan kijken naar de muziekmaand van vanavond. In de wereld is het onrustig in Iran. De eerste grote protesten tegen de Sjah van Perzië breken uit in Tabriz, grote stad. En dat was een cruciaal voorteken van de Iraanse revolutie die een jaar later de wereldkaart voorgoed zou veranderen. En waar we nu nog de wrange vruchten van plukken. In de hitparade vinden we onder andere de Darts. En wat dacht je van de Bay City Rollers? Grote hit in Engeland natuurlijk. Maar ook genoteerd in de Nederlandse tipparade. The Way I Feel Tonight. Zou geen grote hit worden in Nederland.

0: dan 75 jaar terug. 1951, Guy Mitchell, My Truly Truly Fair.
1: The sound of yesterday.
2: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: Het begon allemaal in 1971 in Londen. Daar werkte Annie Lennox als serveerster in een restaurant. Pippins heette dat restaurant. En Dave Stewart kwam daar binnen met een vriend en was direct onder de indruk van Annie. Het verhaal gaat dat zijn eerste woorden tegen haar waren: wil je met me trouwen? Nou, ze trouwden niet meteen, maar ze werden wel een stel en begonnen samen muziek te maken. Aanvankelijk, en dan praten we over de tweede helft met name van de jaren 70, traden ze op als een tourist. Ze hadden zelfs een grote hit met een cover van I Only Want To Be With You. Hun relatie liep op de klippen in 1980. En het bestaan van de band eindigde ook. Het zou de voedingsbodem betekenen voor een nieuwe start, een geweldige carrière voor de Eurythmics. Drie nummers van Annie Lennox en Dave Stewart en straks komen ze terug. Zo rond 10:30. Hier bij Anno Toen. Op het podium der grootheden. Hier is Here Comes the Rain.

0: Vulcano uit 1983. Als je doet wat je wilt.
1: Radio Sea Breeze.
0: Met een van mijn favoplaten uit mijn eigen platenverzameling. Je herkent hem al, hè? The Pet Shop Boys. Het geweldige nummer. Go West. En het bijzondere is dat ik aanvankelijk de Pet Shop Boys... Mwah, vond ik allemaal niet zo. Maar deze plaat zeg... Oh, wat een song. Een geweldig nummer. Swill Sound. Van de bovenste plank. Hier in Anno Toen op woensdagavond. Elke woensdagavond tussen 8 en 11 uur. De woensdagavond urenavonturen.

0: Terug naar toen.
1: We gaan weer terug naar de muziekmaand van vanavond. En dat is, zoals u weet, februari 1978. Kijken we naar het weer. Ik zei al, het was een koude maand. Veel ijsdagen. Alleen eind februari kwam de temperatuur boven de 10 graden. Het was overigens wel een vrij droge maand. Sheila en de Black Devotion. Ja, die hadden het toch echt over Singing in the Rain.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybris.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybris, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybris.nl en hou ons in de lucht.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Omarosa, mooie stem van Bonnie Tyler. It's a Heartache, zingt ze. Was een hit in februari 1978 en dat is de maand die vanavond in Anno Toe centraal staat. Laatste uur alweer van Anno Toen, ja. Op weg naar 11 uur, het laatste uur van de avonduren-avontuur op deze woensdagavond. Met nog heel wat mooie muziek. Straks hebben we natuurlijk weer het podium der grootheden met, je weet het, Dave Stewart en Annie Lennox. De Eurythmics. We doen een greep in mijn eigen platenkast. En we hebben ook een one-hit wonder. En we gaan terug naar februari 1978. In Amerika en in Engeland was dit een groot hit. Samantha Sang en de Bee Gees. Emotion.
1: Let's get the show on the road.

0: kunnen dat je deze plaat niet of nauwelijks kent. Art Garfunkel, Paul Simon en James Taylor. Een nummer van oorspronkelijk Sam Cooke. In 1978 had het drietal een hit in Amerika. 17e positie voor What a Wonderful World.
1: This is your classic hit radio station.
0: Dit is Abel. Van recenter datum.

Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM. AM. AM. AM. AM. AM.

Ja, toen waren we zomaar in deze huidige eeuw, 2005. De vierde single van het album Bedlam van James Blunt uit mijn eigen platenverzameling. Goodbye My Lover was een mega grote hit. En ik draai hem voor jou vanavond hier in Anno Toen.

weer op je classic radio station Radio Seabreeze. En het is tijd voor een one-hit wonder. Een eendagsvlieg. Nou ja, dat is niet helemaal waar. The Archies hadden in 1969 een hele grote hit met Sugar Sugar. Ze hadden nog wel wat singeltjes, maar dit was wel...

was een virtuele band. Bestond eigenlijk helemaal niet. Ja, precies. Gebaseerd op de personages uit de strips die bekend waren in die periode, vooral in Amerika. De stemmen werden ingezongen door sessiemuzikanten en de leadzanger was Ron Dante. Het werd wel een grote hit in 69. Everything's our change. Hier is de tune. De tv-serie.

0: de groepjes. Zoals de Monkees. En niet toevallig, de producer van The Archies was dezelfde meneer als de producer van de Monkees.
1: Classic hits, we've got those. Classic hits, you remember right here on Oldies Radio.
2: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: Ik popel weer om te gaan luisteren naar Annie Lennox en Dave Stewart. Drie prachtnummers van de Eurythmics. Hier op het podium der grootheden in Anno Toen.

Als geliefde ging het niet langer. De relatie tussen Annie Lennox en Dave Stewart werd verbroken. Ze gingen verder als artiesten. Aanvankelijk ging dat ook allemaal niet zo top, hoor. Begin jaren 80 was de start aarzelend. Onder andere Love is a Stranger werd uitgebracht. Werd helemaal geen hit. Pas in 1983 kwam hun grote en definitieve doorbraak met het nummer Sweet Dreams. En ja, die moeten we natuurlijk ook laten horen. Niet in het minst vanwege de opzienbarende videoclip met Annie Lennox als androgene verschijning. Met haar kort geknipte oranje haar en getooid in een mannenkostuum. Daarna werd trouwens Love is a Stranger opnieuw uitgebracht en alsnog een hit. Maar hier is hun doorbraaknummer. Sweet Dreams.

0: grootheid. A big stars and greatest hits.
1: The big stars and the greatest hits.
0: Gaat ook wel voor Barry Manilow. Wie weet komt hij ook nog eens een keer langs in Anno Toen. Voor een optreden op het podium der grootheden.

van één nacht. Wel ben ik liever thuis dan in een kroeg, maar daar sluipt 's nachts de stilte om me heen. En denken over jou deed ik genoeg, dus blijf ik dan maar liever op de been. Want slapen gaat.

herkend gezicht. En blijkt ze 's morgens vroeg niet meer zo mooi als gisteravond met dat roze licht. Dan doe ik maar weer gauw mijn ogen dicht.

prinsesjes lief. Als iemand jullie kwetst, of sletten noemt, of over zeden zwetst. Laat hem een ziekte krijgen vol venijn. We sliepen met elkaar en dat was fijn. En daarom heb ik niemand ooit veracht.

0: Boudewijn de Grote Vriendinnen. Nee, ik moet zeggen de ballade van de vriendinnen van Eén Nacht. Een klassekraker uit de jaren 60. En daarmee is het weer de hoogste tijd voor ons zesde en laatste blok uit de muziekmaand van vanavond. Februari 1978. It's 1978 once more.
1: Terug naar toen.
0: In Nederland maakten we kennis met het eerste kabinet van acht. En dit was een hit in Amerika. Dan Hill, Sometimes When We Touch.

0: zijn eerste top 40 notering. Commodores. Lang voor Three Times a Lady. Haalde net aan de top 20. Brick House, begin 1978. Het programma zit er zowat op met als hoogtepunten natuurlijk het optreden van de Eurythmics op het podium der grootheden. En in het eerste uur, de Beatles zoals altijd.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
0: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
2: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
0: Feel the breeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

muzikale reis door tijd en emotie. Laat je meevoeren door dromerige melodieën en tijdloze klanken. Sluit je ogen, ontspan

bent nog steeds op reis. Een reis door geluid, emotie en pure beleving. Dream Sessions neemt je verder mee. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Voel de muziek. Laat je gedachten zweven en geniet van het moment.

De nacht omarmt je. De klanken nemen je mee. Dit is Dream Sessions, waar muziek en dromen samensmelten. Laat de melodieën je begeleiden. Laat de beat je hartslag

nacht fluistert, de muziek ademt en jij zweeft mee op de klanken van Dream Sessions. Een plek zonder tijd, zonder grenzen. Alleen ritme, melodie en gevoel.

Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom. Tot de volgende.

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuur in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ikinemab te vergoeden. En vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio.
3: This Dick Van Dyke is the most hilarious island castaway of them all. See Walt Disney's Lieutenant Robin Crusoe, USN.
4: With Run, Appaloosa Run, North London, now.
5: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
6: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De 1395 AM
2: is er even niet.
1: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
2: Nu
1: op 1098.
2: En via de digitale kanalen.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Radio Seabreeze.
5: Rosetta. Sweet Loretta Fat. She thought she was a cleaner. But she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picks of the fingers, great. Okay.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radiosybries.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Sybries, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radiosybries.nl en hou ons in de lucht.

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op het schip, waaronder ook Nederland. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme antiblad.